Inmiddels geworden 6:01. आपकी सेविका जयंती पाट दिन की तरफ से नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्गन. Namens directie en personeel wensen wij u allen een gezegende, liefdevolle dag toe vandaag. Voor mij kon u genieten van Vijay Asarviji. Vijay, dankjewel. Sanitjer Kadinhe, zaterdag 2 mei, luisteraars. Zoals u weet gaan we starten met onze ochtendsponsor Bhajan-programma met dank aan alle sponsoren. Laat u zich meenemen in deze mooie selectie. En uiteraard wil ik alle lieve luisteraars hartelijk welkom heten. Dat u vandaag ook wederom samen met mij bent. Dank u wel. Het is weer gezellig druk. Dank u wel. Straks nog meer daarover. Maar we gaan starten met uiteraard een welkomstboodschap voor u. Namens mijn persoon, een mooie dag aan u.

Den Haag se deelmandir ke taraf se het bestuur en alle vrywilligers deze prachtige bhajan.

Sundar Bhajan namens Deelmandir, het bestuur en alle vrijwilligers. Namens Stichting APNA en aangesloten organisaties en Stichting Satyadharma uit Hoogvliet deze prachtige bhajan in the voice of the mighty Mukeshji. Aapke naam, aapke liye.

Uit Den Haag namens Parivaar Deelmangel en uit Den Haag namens Sandhya Reizen, de heer Boyke Sukhaiji Kiterasse, je atisunder Shiv Bhajan Baba Tere Bharosa Mee.

0: अति सुंदर भजन आपके नाम आपके लिए namens Sean Stichting Hindu Onderwijs in Nederland en de vijf aangesloten scholen uit Amsterdam, de Sri Lakshmi School, Almere de Sri Ganesh School, Utrecht de Sri Krishna School, Den Haag de Sri Vishnu School en uit Rotterdam de Sri Saraswati School. Tot zover de gesponsorde bhajans voor dit uur. We gaan naar onze reclameblokken en daarna het nieuws. En dan ben ik weer terug bij u.
1: Beste luisteraars, graag uw attentie. Op zaterdag sluit het kantoor van Amor FM om 12 uur in de middag. Let wel op, wij werken alleen tussen 10 en 12 uur in de ochtend.
2: भक्तों प्रेम पूर्वक के साथ निमंत्रण आप स्वीकार करें विशाल माँ भगवती चौकी बिगेस्ट एवर इन नेदरलैंड्स आप सबको प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं शनिचर मई के 2 तारीख सन 2026 रात 6:30 से 11:30 तक ज्योति प्रवचन आरती प्रसाद शाकाहारी भोजन आप सबके लिए पूजा प्रवचन श्री पंडित धर्मानंद जी भजन भक्ति गीत बाय बॉलीवुड एंड भक्ति सागर सिंगर मेगा किशोर एंड भगवत किशोर आउट इंडिया ये प्रोग्राम सिंधुमा इफेंस कोनिंगन विलहर्मिना हाफन एंड जेप्टिन बी फ्लार दिंगन आप ना भूले शनिचर मई के 2 तारीख रात 6:30 से 7:30 तक भंडारा और तुखांग खहिल खरातस यज्ञ की मान शोभा आगे बढ़ाइए बाकी जानकारी के लिए श्रीमान रकेश सेगल 06-24-92-06-40 आप सब आइए विशाल माँ भगवती चौकी जय माता दी
3: एन न्यू रेक्लामा
4: Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan. www.satyamtours.nl
3: Zie in één oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
4: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten en betaal zoals jij wilt. iDeal, Tikki, Bancontact, Klarna, American Express, Visa of Mastercard.
3: Geen barrières, geen stress, alleen voordeel.
4: Boek slim, boek snel, boek via satyamtours.nl.
3: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
4: Satyam Holidays, world class, worldwide.
5: De lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
6: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
5: Dat is pas lekker fris, man.
6: Heerlijk fris. Lekker cool.
5: Ja toch, Bert. Met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
6: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagen Tropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
5: Fernandes ijsjes. Sweet. En cool.
7: Lekker man.
3: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip. Woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Capelle aan den IJssel om 23:45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titeles en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL reizen.
8: Hoe moet dat? Hier de bel
7: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindoe Onderwijs Nederland, oftewel Sjon, biedt dit in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
8: Sjon heeft 5 Hindoe basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
7: Sjon biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
8: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
7: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sjon staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
9: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sjon.nl. SHON.nl.
7: Aanmelden kan ook via sjon.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
10: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9613 39 96 95 0613 39 96 95.
11: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
12: Sanya Racen. Met Sanya Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
13: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal. Jubin Nautiyal, live in concert. Ahoy RTM Stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop 17:30, showstart 19:00. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP.
2: VIP tickets 06 40 74 59 51.
14: Powered by Media Partner Amor FM
2: and Surface Inside
14: Juven Nautia.
2: Live met alle Bollywood hits
14: op zondag 24 mei 2026.
2: Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production.
14: Don't miss it.
15: Krishna, Krishna, Hare Hare.
3: Einde reclame.
16: Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle. De brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En dat was het nieuws.
17: Mijn hoe Vishwanath Bhatungi. Je hai Amor Radio. Aap sun rahe hai bahut hi pyari awaaz. Jayanti Patante.

Inmiddels geworden op de klok 7:05, lieve luisteraars. Nogmaals hartelijk welkom. We gaan verder met onze ochtendsponsor Bhajan programma. Namens Safe BV, familie Bharat Singh, deze prachtige Gayatri Mantra, heel speciaal voor u allemaal.

prachtige Gayatri Mantra, aangevraagd namens Safe BV-luisteraars, familie Bharat Singh, speciaal voor u allemaal. Dan heb ik nog wat tijd over, lieve luisteraars, en speciaal voor u allemaal uit mijn eigen album Aisa Vardana Dedo.

Aisa, Vardaan, Dedo, Hamema. Voor alle lieve luisteraars en ook voor mijn lieve mama Sumintra Patendien. Ook een mooie dag aan u allen toegewenst.

namens SBV Elektrotechniek de heer en mevrouw Pim en Yolanda Kunchi Bihari en vier kinderen Ricardo, Michel, Joey en Damien deze prachtige budget.

onder Bhajan namens SBV Elektrotechniek, de heer en mevrouw Pim en Yolanda Kunch Bihari en vier kinderen Ricardo, Michel, Joey en Damien.

Raman's ma, Irene Lutschman, en beta Ashwin Lutschman uit Hoogvliet. Ye ati sunder Shiv Bhajan, aapke naam, aapke liye.

अति सुंदर भजन आपके लिए आपके नाम नामंस दाखबस्टेडिंग सोफोरा uit Rotterdam Hoogvliet Averling 237 en Overschie Absweg 59. Namens Mata Shri S. Mahadeo, Arjun Sharma en Sabhi Larkan, De Maat, Bahu, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen uit Soetermeer. Deze prachtige Sri Ram Bhajan. Aapke naam, aapke liye, geniet ervan.

prachtig bhajan namens Anand Arjun Sharma ji en Sunda BV. Namens de directie van Amor FM, de heer Subhas Gogarji, mevrouw Asha Gogar, twee kinderen, Sonata en Raja.

0: Sommige momenten zijn te mooi om te vergeten.
1: Leg je herinneringen vast in goud en diamant.
0: Zoek je een cadeau dat echt indruk maakt. Bij Juwelier Goudservice maken wij van geven iets bijzonders.
1: Laat jezelf stralen met de mooiste sieraden uit onze collectie. En wist je dat luxe bij ons ook slim kan?
0: Zeker. Betaal eenvoudig met oud goud. Of verkoop je oude sieraden tegen de hoogste prijs voor direct cash.
1: Tijdelijk geld nodig? En Goudservice kun je discreet geld lenen met je sieraden als onderpand.
0: Ook voor kapotte sieraden zijn we er. Reparaties klaar terwijl u wacht.
1: Kwaliteit.

0: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
1: Let op, JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht, 120 liter voor 22,50, 160 liter voor maar 27,50 en 240 liter voor maar 45 euro. Luchtvracht is 6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf 5 euro. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
0: Ja toch!
1: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
0: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
1: of bel 088 30 30 597.
0: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
1: Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1.895 per persoon.
2: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
1: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2.095 per persoon.
2: Vertrek 12 mei en 8 september.
1: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1.995 per persoon.
2: Vertrek 20 mei en 14 september.
1: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2.450 per persoon.
2: Vertrek 15 mei en 16 september.
1: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1.595 per persoon.
2: Vertrek 29 oktober.
1: 23-daagse rondreis Australië, Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
2: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
1: bel ons op 010-580-7777
2: of app naar 06-2834-1973 of mail naar info@saffronworld.nl.
1: Saffron World BV, Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam.
2: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groot, wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Op vrijdag en zondag 10% korting op de zaalhuur. En op maandag tot en met donderdag krijgt u maar liefst 25% korting. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u graag op weg met onze partners. Gratis parkeren op het industrieterrein, ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumzichtenburg.nl. En plan vandaag nog uw bezichtiging. Check ook onze website partycentrumzichtenburg.nl. Partycentrum Zichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
1: Deze maand komt Bollywood terug met liefde voor India, zoals nooit tevoren. Lux Cinema presenteert de mega-release Order 2 met Sunny Deol, Diljit Dosanjh, Varun Dhawan, Mona Singh, Sonam Bajwa en many more. In een meeslepend verhaal over moed, opoffering en eer. Vanaf vrijdag 23 januari draait Order 2 in de Nederlandse bioscopen bij Kinopolis in Leidschendam, Almere, Dordrecht, Spijkenisse, Utrecht Jaarbeurs, Utrecht City, Hoofddorp, Haarlem, Groningen, Enschede en Zoetermeer. View in Amsterdam, Eindhoven, Hilversum, Kerkrade, Nijmegen en Arnhem. Verder bij Lab 1, Eindhoven en Cinema De Vlucht Amsterdam en Cinema De Puls Amsterdam. Order 2, dit is geen film, dit is een belevenis. Meer info en tickets, lux-entertainment.nl of WhatsApp naar 06-104-90655. Order 2 wordt u gebracht door de Bollywood filmdistributeur van de Benelux al 20 jaar. Lux Cinema en Entertainment.
3: Best Indian Astrologer, Guruji Ravishankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundalini se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravishankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
2: Einde reclame.
4: Lieve luisteraars, welkom bij Amor's Horoscoop. U krijgt van mij te horen de horoscopen van week 18, 27 april tot en met 3 mei. We starten met Ram. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan zodat je niet vastloopt, maar juist vooruitkomt. Stier. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent zodat je resultaat ziet. Tweelingen, er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarrend was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Kreeft, er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan zodat je groeit en verder komt. Leeuw, je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf zodat je niet blijft hangen. Maagd, je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie zodat je verder komt. Weegschaal, er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te zetten. Neem afstand zodat je overzicht houdt. Schorpioen, er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit zodat je vooruitgang boekt. Boogschutter, iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Steenbok, je energie gaat alle kanten op waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust zodat je resultaat ziet. Waterman, er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment zodat je met frisse focus verder kunt gaan. En tot slot vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht zodat je sterkere keuzes maakt. En tot zover de horoscopen van deze week. Heeft u het gemist? Lees ze dan zeker terug op de Facebookpagina van Amor FM. Ik ben Renuka en ik wens u een mooie dag verder.

0: Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Wie toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En dat was het niet.
1: Dit is your RJ. RJ.
2: Oh my god!
1: JND.
3: Number one ring.
1: Amor.
3: The power.
1: Love.
4: Dit is een station waar u centraal staat. Amor. Amor. M. Amor. M. Amor. M. Amor. M.

U allen ook namens mijn persoon, Jayanti Patendien, een mooie gezegende dag toegewenst. Khushbu ki tarha aaya wo, tez hawaon mein.

En de lieve groeten aan heel veel lieve luisteraars. Mevrouw Lydia Thakur ook, welkom. En mevrouw Suzila Chandrika Singh uit Amstelveen, welkom. En ook Malti Chandrika Singh, welkom. En mijn lieve mama Sumintra Patendien, ook een mooie dag, lieve mams. En tot strakkies. Rustig aan doen en ik ben er zo. Goed? En ook de heer Robbie ook welkom. En Josephine Jadunaat uit Lelystad, hartelijk welkom. Mevrouw Chandra Mangli, een mooie dag voor u. En lieve zus Mohini en Hans, ook welkom. Amrit Ganesh uit Pijnakker, ook een mooie dag voor jou. En ook Mila Sumpet, ook hartelijk welkom. Dankjewel. En ook de heer Suresh Sumer uit Den Haag, al vroeg bij aanwezig. Suresh, die ook welkom. En ook Lalita en Steven uit Frankrijk. En die luisteren met de hele familie. Lekker op bezoek, lekker gezellig. Je schoonouders, dochter en man. Lekker de hartelijke groeten aan jullie ook in Frankrijk. Tot jab koi pyar se bulaye, Mehdi Hasanji farmate hai.

Ja, prachtig nummer gezongen door Mehdi Hassan, lieve luisteraars. Bij uw radio, The Power of Love, uw kracht der liefde. En natuurlijk fijn dat u er allemaal wederom vandaag met mij bent. Dank u wel. De hartelijke groeten ook aan Mina Lutawen. Ook een mooie dag. En jij doet ook de groeten aan Vijay Asarfiji. Dank je wel. En ook de hartelijke groeten hebben we hier van een nieuwe apper. En dat is uit Hengelo. En dat is de heer Kees met zijn lieve vrouw Anneke. Dank je wel, de heer Kees en Anneke. En ook Sunil Binda, een mooie dag voor u. Mavis Binda Beetje, ook een mooie dag voor u. En uiteraard ook de hartelijke groeten hebben we hier ook van even. Kijken, dat is een Otto Gokul uit Suriname. En dan ook Sila Menbot, ook een mooie dag voor u. En ook een Vera Bika, mooie dag voor u. Dankjewel mevrouw Vera en Gentil Beni uit Eindhoven, een mooie dag voor u. En ook dokter Shamji wens iedereen een hele mooie dag. En uit Scheveningen, Lachmi en Lachman, ook een prachtige dag voor u toegewenst. En uiteraard weer een nieuwe apper en dat is uit Enschede. En dat is Anneke. Dankjewel mevrouw Anneke. Uit Enschede, Henhergobarbidesi uit Arnhem ook welkom. En ook de hartelijke groeten hebben wij hier van de nieuwe apper. En dat is uit de grens van Duitsland. Dat is ook Enschede. Dankjewel, anoniem. Dankjewel. En ook Esha Klepnaat uit Den Haag. Welkom. En ook uit Wassenaar hebben we Mrs. Betty. Ook een mooie dag voor u. En ook Rosa Harpaal. En straks nog meer. Maar eerst gaan we luisteren. Nou, wat rustige liedjes natuurlijk. Rustig wakker worden, zoals ik altijd zeg, toch? Yedil Tumbin.

Prachtige luisteraars, een mooie compilatie. En fijn dat u geniet allemaal, luisteraars. En ook de hartelijke groeten hebben wij hier van het hele team van Mandir Sewanham. Welkom en dank u wel. En ook Amrit Ganesh, je hebt lekker genoten. Je Diltumbin, inderdaad. Geniet ervan. En ook Sila Kanhai, wens ook iedereen een liefdevolle dag toe. Dank u wel. En ook Irene Abdul uit Den Haag. Ook een mooie dag, lieverd. Dank je wel. En ook Santaji uit Rotterdam, blijft lekker genieten. En ook Ista Sedel uit Rotterdam Zuidoost, ook welkom. En uit Wassenaar hebben we wederom een nieuwe apper. En dat is ook mevrouw Irene, dankjewel mevrouw Irene uit Wassenaar. En ook de hartelijke groeten, dankjewel mevrouw Vera, inderdaad, veel plezier. Dankjewel. En ook Otto Goku, blijft genieten uit Suriname. En ook Induji uit Den Haag, ook een mooie dag voor u. En blijf lekker genieten. En ook de heer Zures Zoumeer, die blijft ook lekker genieten. Zures, geniet ervan. En ik zou zeggen, pluk de dag. Rustig wakker worden, toch? Mijn naam is Tarelier.

Ja, mooi, hè, luisteraars. Inderdaad, rustgevend. Ja, rustgevend, hè. Geweldig, geweldig, lieve luisteraars. En dan heb ik zoveel lieve appjes. Echt geweldig van u allemaal. U bent er altijd, hè. U staat geparkeerd, zoals u schrijft. Liefdevolle, gezegende dag, mevrouw Rada uit Ypenburg. Dank u wel, Mohammed Rashid Beetjen uit Den Haag. Ook voor u een mooie dag toegewenst. En dan hebben we uit Den Helder. Ah, wat fijn. Den Helder is ook aanwezig. Wat leuk. En dat is mevrouw Lien. Dank u wel, mevrouw Lien uit Den Helder. En dan hebben we ook een nieuwe apper. En dat is uit Waspik. Ah, richting Etteleur. Ah, onze Brabanders, die zijn er ook. Dank u wel. Dank je wel. Ook welkom, welkom. En ook mevrouw Ursula, die is lekker aan het genieten. Maar ja, mevrouw Ursula, je bent lekker aan het genieten. En ook Paul, hè, lekker aan het genieten. Geniet ervan. En ik zou zeggen, werk ze, Paul.

Dilki Awas Bizoen. Prachtig nummer gezongen door Putmajri Mohammed Rafiji, luisteraars. En ook Sjaike, ook welkom uit Den Helder, welkom. Je gaat straks naar Texel, nou rustig aan. En ik zal zeggen, een heel veel plezier op de Waddeneilanden. Texel is een van de Waddeneilanden. En ook Hendrik Paraagji uit Amsterdam, ook welkom. En ook Shwita Madari uit Suriname, een mooie dag voor jou. En ook Jenan Roet uit Suriname, die blijft genieten. Ja, lieve luisteraars. En ook Ilse Suchitram. Die is lekker aan het genieten. Ilse, die ook, dank je wel. En een mooie dag voor jou. Nee, dat is gewoon hier op vakantie. Dank je wel, Ilse. Nee, ze is niet jarig, maar ze is gewoon hier lekker bij ons. Dank je wel, Ilse Suchitram. En ik wens je ook een hele mooie dag vandaag. En ook voor alle ouderen en alle mensen die dit nummer prachtig vinden. Met name ook voor alle ouderen, want ik weet dat ze dan teruggaan en allerlei herinneringen ophalen. En ook voor mijn lieve mama uiteraard. En ook voor mevrouw Suzila Chandrika Singh. En ook voor mijn lieve mama Samintra Patendien. En alle mensen die dit nummer prachtig vinden. En ook zus Mohini, ook voor jou. Je zal ook lekker genieten. Ik zou zeggen, geniet u allemaal. En laat u zich meenemen. In de tijd. Toch? En ook de groeten aan Rashid Gulab en Reshma Liaquat Hussein. En mevrouw Bidia Gogardji uit Zwolle.

आलो सरार्स बचपन के दिन भुला ना देना एन ओक मुफराओ बिहारी डोलोरेस एन स्टैनली जी ओक हेल फॉर क्राफ्ट एन बेटरशप इन जुली सिचुएशन एन ओक सेसे सो सेगे ब्लाइव पॉजिटिव. En fijn dat u allen heeft genoten, luisteraars. En ook Marion is lekker aan het genieten. Blijft u lekker genieten, luisteraars. Het is natuurlijk dodenherdenking. En dat is aanstaande maandag 4 mei is het dodenherdenking, lieve luisteraars. En dan is de dodenherdenking en de bevrijdingsdag is op 5 mei. De geschiedenis moeten we proberen te leren begrijpen. En het thema staat in het teken dit jaar en altijd natuurlijk van het doorgronden van de Tweede Wereldoorlog en de doorwerking daarvan. Door ook met name te reflecteren op mechanismen van uitsluiting en haat en de betekenis van de democratische rechtsstaat in de huidige tijd, lieve luisteraar. Dus heel belangrijk, op 4 mei met name herdenken we dus in Nederland iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies, luisteraars. Heel erg belangrijk, niet vergeten. Ik ga ook een aantal dingen doen op die dag. Ik ben ook uitgenodigd, omdat het ook heel belangrijk is ook daar uw gezicht te laten zien. En ook iets te kunnen betekenen in verband met de kransleggingen. Even kijken, dan hebben we hier ook de groeten van mevrouw Margriet Oumet. Como está usted? Hoe gaat het met u, mevrouw Margriet Oumet? En ook Olga en Tjenda, wens ik een hele mooie dag. En ook jullie bedankt. En ook Olga, bedankt ook voor het goede werk wat je doet. En ook Kaka Lau Gurdial uit Nieuwegein, ook een mooie dag voor u. En uiteraard ook de hartelijke groeten aan Jin, die blijft genieten. Hij is laat thuis van een batwaan bij Jin. Je bent laat thuis, ja. Het is daar natuurlijk nog heel vroeg. Uit Ridderkerk hebben we natuurlijk de heer Roy Doekie. Ook voor u een prachtige dag toegewenst. Ik zou zeggen, geniet ervan, Roy. En dan hebben we uit Wassenaar. Oh, Wassenaar is vandaag wel heel actief. Wat leuk dat u er allemaal bent, Wassenaar. En dat is natuurlijk lieve Annie. Dankjewel, Annie. We gaan zo meteen naar onze reclameblokken, luisteraars. En vandaag wil ik de kans geven, na 9 uur. Vandaag gaan we starten met uw toestemming dat vandaag de mannen, heren, jonge heren mogen inbellen. Na 9 uurtje. Dames krijgen ook kans. Ik ga kijken of het vandaag nog lukt. Maar we beginnen vandaag met de heren. Na de reclame van 9 uur.

0: Vorige week had ik het gehad over de nepagenten, lieve luisteraars. Dit jaar heeft de politie ruim 500 mensen aangehouden die zich dus hebben voorgedaan als nepagent met het doel om ouderen met name te beroven. Ja, luisteraars, de daders werken dus vrijwel altijd met een vast stramien, zoals je weet. En ouderen krijgen een brief of een telefoontje met een mededeling dat er bijvoorbeeld in de buurt wordt ingebroken en dat ook hun spullen gevaar lopen, luisteraars. En de daders die bieden aan langs te komen om uit voorzorg de kostbare bezittingen van de ouderen in veiligheid te brengen. En het gebeurt dus geregeld dat ze in een nep politieuniform komen, luisteraars. Kamari nak holio, na, de twijfelkariet, bina kamari holio. Alsjeblieft, doet u dat niet. Met name, doelwit is zijn de ouderen. En u heeft het laatst ook gehoord, de 80-jarige vrouw uit Amsterdam. Die is dus om het leven gebracht, want ze is ook beroofd. Ja, luisteraar, dus let er alsjeblieft op. Mieke, Migudu, wat leuk dat je er bent. Ook welkom, lieve Mieke, dankjewel. We gaan naar onze uitgangsagenda, lieve gewone reclameblokken. En dan ben ik straks weer bij je terug. En daarna mogen de heren bellen. Alle heren ballen bij je. Vandaag krijgt u de kans.
1: Beste luisteraars. Opgelet.
2: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
3: Ons kantoor helpt u graag.
2: Beste luisteraars, graag uw attentie. Op zaterdag sluit het kantoor van Amor FM om 12 uur in de middag. Let wel op, wij werken alleen tussen 10 en 12 uur in de ochtend.
4: En nu, reclame.
5: Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnou. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06 57 91 17 87 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
6: थाली में विश्वास का स्वाद पालमीर राइस सिंस 1867 बकेंड ओम सैन टॉप क्वालिटी मैट सोर्ग प्रोड्यूसर वार क्वालिटी एंड ट्रेडिशन सामन कोमन पालमी प्योर बासमती चावल जिनमें धान पत्थर और टूटा हुआ दाना ना हो बासमती गोल्ड प्रीमियम राइस बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन पारबॉइल्ड राइस ताई से पांडान राइस सुरीनाम से राइस जो अपने खेतों में उगाते हैं पारबॉइल्ड राइस रिसोटो एंड पुडिंग राइस हर वजन के पैकेट में मिल रहे हैं पालमियाई टॉप क्वालिटी राइस सोर्टन verkrijgbaar bij de betere groothandelaren supermarkten toko's in Nederland België Frankrijk en andere Europese landen contact info Nouvelle Rissérie du Nord telefoon 0033 328 2526 22 पालमी बासमती राइस खुशबूदार हर थाली में विश्वास का स्वाद
0: Sandhya Reizen met Sandhya Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
7: Marhaba, weekaanbiedingen. Doxa Doxy, helemaal vers, €8,95 per kilo. Nu ook boerendox en Doxy, €10,95 per kilo. Vers, verse soepkippen, barka barka, €6,50 per kilo. 10 kilo kippenbouten, €27,50. Kipgehakt, 2 kilo, €12,50. Lever, hartjes, maagjes, €3,75 per kilo. Geitenbouten of schouders, €11,95 per kilo. Lamsbouten of schouders, €13,95 per kilo. Lamsvlees gesneden, €12,50 per kilo. Lams zonder bot, filet, €14,95 per kilo. Kip shawarma, €8,50 per kilo. Kippenworst, €9,95 per kilo. Kip saté, €9,95 per kilo. Marhaba, open dinsdag tot en met zondag. Maandags gesloten. Slagerij Marhaba, Bergweg 284 tegenover Edokiaplein. Telefoon 06 23 59 22 08. Slagerij Marhaba, Rotterdam. Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 39 96 95 06 13 39 96 95.
8: KMI Impacts, KMI Impacts, uw reisspecialist, distributeur of president Golden Sella, Lal Kila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
9: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de, wow, altaar basmati rice. Test next level.
8: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw, nieuw, nieuw. Nieuw AAA-merk jasmijnrijst. Papaji jasmijnrijst. Extra long goesboudaar jasmijnrijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impacts kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
10: Je kaasje, Nila. Ik zak een chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao over dal bhaat khao.
8: Voor meer informatie, info@kmiimpacts.com. Kom of 06-533-90687.
7: PRV Cargo & Shipping. Snelle afhandeling. Wekelijkse afvaart voor zeevracht. 240 liter, €50. 160 liter, €30. Luchtpost naar Suriname, €6 per kilo. Luchtpostsluiting 2 maal per week.
11: Gratis ophaal van al uw pakketten voor al uw zakelijke zendingen.
7: Betrouwbaar. Geen diefstal. 100% garantie. Eigen douane loods in Paramaribo.
11: Bezorging tot aan huis. Van Paramaribo tot aan Nikeri. Kortom, snel en simpel van deur tot bestemming.
12: Aur to aur, India mein bhi aapka pakket ghar tak pahuncha dete hain.
11: PRV Cargo and Shipping, Amsterdam, Bijlmerdreef 934, vlakbij Ganzenhofmarkt, telefoon 020-358-3330. En onze nieuwste locatie in Den Haag, de Ipenburg, Laan van Waalhaven, nummer 130, telefoonnummer 070-205-0598. PRV Cargo and Shipping.
13: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070-380-7351. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. हे पोपकिया, तू कितना चिकन लगे है, तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है।
0: Wil jij stralen met een gezonde mooie huid? Bij Bayano Beauty helpen we je om het beste uit jezelf te halen. Met onze gespecialiseerde behandelaars en hoogwaardige apparatuur bieden we jou de nieuwste technologieën op het gebied van skincare. Denk aan laserontharing met moderne lasertechnologie, hydrafacial voor diepe reiniging en hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd, dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayano Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanobeauty.nl.
4: Einde reclame.
0: Dit is een station waar u centraal staat. Amor, FM, FM, FM, FM, FM. Ai, dit is het station waar u centraal staat. De heren mogen vandaag bellen met Amor FM.
14: Goedemorgen, spreek met Nazir Khan.
0: Dag meneer Nazir Khan, welkom.
14: Ja, ja.
0: Amboli acham herek ik hali kans de. Torbichar kaba, mooi ba?
14: Mooie.
0: Ik heb ook een prachtig nummer voor jou. Zou je het kunnen raden? Sunietja, ik heb Chunua. Chunua, Sunietja. Ik heb Chunua draaikarila, Sun. Kijk of je het kan raden, ja?

0: Kijk raar.
1: Nee hoor, moeilijk.
0: Is goed. Ik ga het straks van je afdraaien, tja.
1: Oké, bedankt hoor.
0: Oké, dag meneer Nazir Khan. Doei, doei, doei, doei, doei, doei. Ja, dat was de heer Nazir Khan. U mag bellen voor dit prachtig nummer. En misschien kunt u het ook wel raden. Dan mag dat, de tune. Als u de tune hoort, luisteraars. En we hebben een beller met Amor FM. Goedemorgen.
2: Good morning, JP. Good.
0: Good morning.
2: Am kas tuni las berke tu kas ke hilai le bate ma.
0: Na na na tu tes tu nacha thela des.
2: Na ma bhajan wa pe kaise nache bachi.
0: Chahi to tani se nache bhajan pe bhi.
2: Nee ma chahi astir ke sune ke to.
0: That is waar, that is waar. Suresh, kan je deze raden? Wacht even, wacht even. Jij bent de muziekkenner ook toch?
2: Nee,
0: wacht
2: even. Ik ben nog net wakker.
0: Luister, luister. Wat denk je? Lata en Mahinder Kapoor. Suresh.
2: Kan er net niet opkomen.
0: Kijk, kijk, kijk.
2: Kisne bulaya.
0: Ja, kisne pukare, Suresh ne pukare.
2: Alles goed?
0: Alles gaat goed. Hoe is het met jou, Suresh? Alles
2: ja,
0: goed?
2: We doen ons best. Dit liedje wil ik bespreken voor al mijn kaartvrienden van True Call Club Jarana, hoor.
0: Oké. Okay.
2: En alle voetbalvrienden van Surinaamse Sportvereniging Toevan. Een mooi weekend voor hun.
0: Ja.
2: Ook voor jou en je mamie, tja.
0: Atja, dankjewel.
2: En een mooi weekend, Tamboeira.
0: Is goed, dankjewel, okay. Suresh. Doei, doei, doei, doei, doei, doei. Ja, lieve luisteraars, dan gaan we het nummer afdraaien. Nazir Khan en de heer Suresh Sumer. En straks mogen de heren weer bellen. Na 3 minuten.

या किसने पुकारा मुझे लोस्ट्रास नतियोलो की योली रूप ने निकोम मैं तमोर एफएम। हेलो गुडमॉर्गन, यू बेन बिने। Oh, er ging even wat mis, denk ik. U kunt terugbellen, hoor, luisteraars. De heren, de mannen krijgen vandaag de kans. Ja, die 80-jarige mevrouw die is overleden door een beroving van een nepagent. Ja, triest, hè? Met Amor FM. Goedemorgen. Ja, ik hoor u niet. Ik denk dat het ergens wat misgaat. Probeert u het op een andere manier? Misschien dat dat nog even lukt. En dan heb ik even kijken. De volgende mensen neem ik ook even mee. En dat is, even kijken. Mieke, dit prachtig nummer ook voor jou. Het volgende liedje speciaal voor jou. Onze Mieke. Mieke Migudu, ook speciaal voor jou. Met Amor FM. Hallo? Ja, er gaat iets mis, denk ik. Wat het is, weet ik niet. Misschien belt u op een andere wijze. Daardoor, denk ik. Maar probeert u het op een andere manier. Dan gaan we kijken of dat lukt. En dan ook de hartelijke groeten van Rani. Wat leuk, Rani, uit Den Haag. Ook voor jou.

0: ना?
1: सोशल मीडिया बहुत देर देर पर सोशल मीडिया घूम के आए के बाद लोग कर दे।
0: Maar belangrijk is dat je lekker geniet, lekker uitgaat, lekker op vakantie bent geweest, toch? Maar...
1: Ja, precies. Dat jij een keer op mijn poeltje tot een paar minuten zit. Maar het is trouwens, ga ik eventjes fietsen.
0: Oh, hartstikke goed. En hoeveel kilometer ga je fietsen?
1: Nou, heen en terug 10 kilometer.
0: Nou, dat is toch heel wat. Heel veel plezier en heel goed van je.
1: Ja, jij een tikkeltje. Ja, dat is
0: een mooi, Jai. Dankjewel. Ik draai het liedje straks voor u ook, ja? Is goed. En dat was mevrouw Bidia Gogar. Luisteraars, even geen telefoontjes. Dan gaan we het liedje ook afdraaien. Voor mevrouw Bidia Gogar en uiteraard voor de heer Zegobin. Straks na 4 minuten. Ja, ik zei heren. En ik had ook mevrouw Bidia Gogar binnengehaald. Maar goed, de bedoeling is heren, luisteraars. En de dames krijgen straks de kans, hè?